0: zonke aduma zulu
1: tshela jukela
0: watekete mzali
1: tshela jukela tshela jukela tshela jukela
0: tshela jukela tshela jukela tshela jukela tshela jukela tshela jukela.

0: Abo zou we niks hebben treffen. En dat ga je straks zo horen gaan bekijken. Dan kan nog deze program direct.
1: Lulamisa very Emmanuel waka mashava hambe meme yons mashava bata ba ka ba ilungizela kuta bata bata china andaka lo kuvuhosi bya hina bya ka homu byi ta hi amukela.